Pop, pop, zoot, spang, pop, pop, zoot, spang, pop, ribbidi-bop, tie, ba-di-da-tie.